raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna...

0: trots op Texel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel. Dit is Radio Texel.
3: Struis.
4: Vroeg.
5: Onzin. Infantino ontkent beïnvloeding. Ik heb

15 juli 2026. Dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis. Welkom, je luistert naar Radio Texel. En ook deze ochtend draaien we weer hartstikke leuke muziek voor je. Als eerste hoorde je Earth and Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973. Wat komt er allemaal aan? Onder andere Whitney Houston, Orchestral Maneuvers in the Dark en Judy.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Op Radio Texel 106 meteen de leukste muziek. England Dan en John Foley met I Do Really Love To See You Tonight. En Perry Como met And I Love You So. Daarna hoorde je Tina Turner, The Best. Straks krijg je Ed Sheeran met Photograph. Nu eerst André Hazes met

Speciaal voor jou draaien we de leukste muziek op Radio Texel. Je hoorde Kleine Jongen van André Hazes, daarna Ed Sheeran met Photograph en Supertramp Breakfast in America. The Waterboys, Hole of the Moon hoorden we ook nog en nu de Traveling Wilburys.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Je hebt geluisterd naar de Traveling Wilburys End of the Line uit 1989 en Ride Said Fred met Deeply Diddy. Het programma Struisvroeg voor deze 10 juli 2026 op een vrijdag zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maandag is er weer een Struisvroeg, ook weer om 6 uur. Tot dan, doei doei!

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: toe.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we rellen.
5: Nee, joh. Echt?
6: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
9: Get it, get it with it.
0: Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Walking in your-

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
4: Vanaf het eiland.
7: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
7: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
4: Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
6: We leven terug.
7: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

Tot zover de toppers van toen op deze dag. Morgen zijn we er niet, dan is het weekend. Maandag zijn we er weer met nieuwe toppers van toen. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en tot dan!

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: My head in my heart.
0: Non-stop. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

Ja, mensen, we zijn er weer bij. Een klein beetje een zomerse muziekje. Zet naar buiten kijken, heerlijk zonnetje. Ja, ik zou zeggen, wat is er allemaal weer? Bijna een weekendshow weer. Morgen is het weer alweer weekend. Ja, mensen, het gaat hard, joh. De langste dag is weer geweest. En op weg naar de herfst. Ja. Maar we hebben sowieso nog een paar zomermaaltjes voor de boeg. Je luistert natuurlijk naar de bijna weekendshow Radio Texel. Met ondergetekende Mike Jagger. Heb jij nog een nummer? Dan kun je natuurlijk altijd aanvragen. Dus dat kun je sowieso doen. Ik doe eventjes een ander muziekje, want het klopt niet helemaal. Want met het eigenlijk zo, hè. Zo wordt het weer. Dan gaan we weer doen. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, een hele goede avond. Dat gaat beter. Dat is een betere opening van je show. Om de show te doen. Dus die koop, dat wordt het gewoon niet in het begin. Ja, we hebben vandaag hebben we weer een show vol met muziek. Barbecue plaatjes. Je kunt natuurlijk gewoon je plaatjes aanvragen. We gaan natuurlijk even het kort overnemen over het nieuwe album van de Rolling Stones. Dat morgen officieel uitkomt. Maar vandaag hadden ze nog in Londen Mick Jagger en Ronnie Wood. En nog een vasttoetsenist van de band. Een soort van première-achtig. Deden ze nog een paar live nummers. Eén live nummer van een country live nummer. Deden ze daar en nog een paar, voor mij Dead Flowers speelden ze nog en You Can't Always Get What You Want. Waar je natuurlijk ook wel gewoon, waar natuurlijk mensen gewoon erbij stonden. Gewoon, die mochten, gewoon een mazzel dat ze erbij mochten. Maar vanaf morgen is hij gewoon op Spotify te beluisteren. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Het is gewoon weer een soort van, klein broertje van Hackney Diamonds, van het laatste album. Het is gewoon weer een album met een ballad staat erop, een country plaat erop. Het is een punkrock nummer staat erop. Er staat gewoon echt stevige rockmuziek op. Blues nummers zijn erop. En ook gewoon een pop nummer staat erop. Het is van alles wat. En Keith heeft ook weer een nummer wat erop staat. Dus zometeen hebben we pakken gewoon de laatste single, Jealous Lover. Ik heb nog niet gedraaid op de radio, dus voor mij het voor het eerst. Maar, en we hebben natuurlijk nog gewoon Texels nieuws. Kleine Texels nieuwtjes. Wat een nieuws pakken we even bij. Dus dat is zometeen wel rond een 7:30 ongeveer. 8:30 bedoel ik, ja. Nu is even een beetje muziek. Zomers muziek van Dasha en Austin.

Vanavond gewoon een hele delegation en hits hier voorbij, hoor je ze allemaal. Put a little love on me, natuurlijk een delegation uit 81. Even een lekkere zo'n barbecue plaatje van vroeger. Ja, zometeen nog even nog echt warre nieuws. Ik heb wel wat te vertellen. Sowieso iets over de zeebodem. Eerst The Rolling Stones en Jealous Lover. De nieuw. Splinternieuw.

Ja, als je vaker naar luistert, dan wordt hij steeds beter. Eerste keer, moest ik even wedden. Het is een soort emotional rescue. En dan iets nog mooier nog eigenlijk, vind ik eigenlijk toch wel. Ja. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Zometeen nog de man die schuil zit achter het Jealous Lover. Een hele bekende zang.

Typisch heel lekker zijn jaren 80 nummer. Ja, Steve Winwood en Higher Love uit 1986. Er waren toch wel mooie hits gemaakt in 1986. En ja, die man staat gewoon, die werkt gewoon op het album van de Rolling Stones. Sowieso, hij speelt dan, wat ik net gedraaid heb, Jealous Love, dat speelt hij gewoon toetsen daarin. Dat is toch wel leuk, ja, die mensen. Ja, een klein beetje Tessers nieuws, een beetje Wadden nieuws. We beginnen maar gewoon bij, het is droog, dames en heren. Zelfs aan een natte vlakweg is het droog. Dat was tenminste, dat was van de week brand. Gelukkig had de brandweer gauw onder controle, dus er is niet heel veel afgefikt, gelukkig. Hulde aan de brandweer weer. En ook, kijk uit op het strand, want worden brokjes paraffine op het strand gevonden. Dat is natuurlijk niet, die moet je niet zomaar met je blote handen aanraken. En ook niet dat je denkt dat je hond eraan gaat snuffelen. Kijk even uit, als je dat ziet liggen. Het is gewoon troep eigenlijk. Het is gebruikt voor kaas en vet, dacht ik. Ik heb het wel vaker zien leggen. Elk jaar spoelt het wel eens aan. Het komt gewoon van een vrachtschip af en dan spoelt het hier aan. En ook, er is flink over de boerenkennis. Hebben wij zeker op het eiland. Want ik zie hier gewoon. Ik zie hier Mark Slot, boer Mark Slot, akkerbouwer, zie ik hier achter, hier op een fotootje. Want akkerbouwers hebben namelijk iets nieuws bedacht om voldoende zoet water te kunnen voorzien. Hebben ze iets in de grond. In de winter kunnen ze dan zoet water opslaan in een soort iets van dingen. En ik wil daar geen even over bellen. Ze kunnen in ieder geval voldoende zoetwater hebben ze opgeslagen en hebben ze voorzien om het testen lange tijd onmogelijk. Tot nu zeg maar kunnen ze dat teeltseizoen voor het eerst een groot aantal percelen bevloeien met zoetwater uit het eigen voorraad. Dus alles wat ze hebben gewoon iets bedacht waar het in kan. Voor mij hebben ze in de grond hebben ze ook al wat misschien worden bedacht om daar een soort bel, een zoetwaterbron of iets. Dat ze dat ook gewoon weer kunnen vullen met regenwater. Dus dat kunnen ze dan met druppelslangen voor irrigatie. Kunnen ze dat hun gewassen mee nat houden. Ja, dat is toch wel een uitvinding. Ja, als het zo niet gaat regenen, dan moet je toch zoiets bedenken. Want in de winter moet je het eigenlijk opvangen. Dat je in de zomer weer je gewassen weer kan laten besproeien. Valt ook wel in. Ik zou het wel in de s'nachts doen, in de ochtends. Want dan kunnen de planten toch een beetje opnemen, want dan is het zo weer verbrand. Weet je wel? Ook als je natuurlijk vanaf 's avonds denkt, ik ga je planten water geven, doe het nooit overdag, want dan vind je de planten niet zo leuk. En ook, er is ook, ze zijn een maritieme archeologen, hebben even wat onderzocht op de Waddenzee. Dat is toch echt Waddennieuws. Ze hebben zes weken duikonderzoek bij Burgzand Noord 3. Ja, moet je maar eens even op de landkaart kijken waar dat is. In de Waddenzee blijkt dat er niet één, maar twee scheepswrakken liggen. De wrakken liggen naast elkaar en deels over elkaar heen. Burgzand Noord 3 is sinds 1980 het eerste beschermde rijksmonument onder water. Lange tijd werd gedacht dat het mogelijk om een VOC-schip, Zaagmans, maar de Rob, ging het dat in 1640 verging. Of dat echt zo is, blijft na het onderzoek nog onzeker. Wel is duidelijk geworden dat de vindplaats complex is dan eerder werd gedacht. Als je zo kijkt wat ze zien allemaal, wat ze weer op hebben wat ze allemaal weer tentoon hebben gesteld, dat is dan gaat je fantasie wel in weg, zeg maar. Toevallig sprak ik net Kees Arestrap. Die was daar ook bij. En ik zeg, wat is er dan allemaal weer laten zien? Krijg je wel weer, we hadden het even over geschiedenis. Dat geschiedenis toch wel een heel leuk vak is. Ik vind het zelf ook een leuk vak. Vroeger vond ik gereed aan, maar ik vind het steeds leuker, zeg maar. Hoe ouder je wordt, ook steeds leuker. Hoe leuker vak het is, geschiedenis. En
Dus dat is, ja, je kent er gewoon een hele fantasie van. Het zal wel straks wel allemaal tentoongesteld zijn direct bij het museum Kaapskill in Oudenschild. Al die nieuwe vondsten van dat wrak van de Burgzand 3. Dus Burgzand Noord. Dus het westelijke wrak, wat nieuw ontdekt is, heeft de naam Burgzand Noord 21 gekregen. Van beide schepen is de herkomst nog niet helemaal zo onzeker. Maar tijdens het onderzoek zijn delen van beide wrakken vrijgelegd. Bij het oostelijke wrak groeven de archeologen onder meer het achterschip, de kiel, voorsteven en galjoenvrij. Bij het westelijke wrak werd onder meer het voorschip onderzocht en is bij de grote mast een proefsleug gegraven. Ja, dat doen ze gewoon. Ik weet niet hoe ze een proefsleug daar gegraven. Het zal niet met een kraan zijn. Ik denk met een soort zuigding. En een van de belangrijkste vondsten is een plank van een kist van het oostelijke wrak. Daarop staat vermoedelijk initialen van een koopman en handelaar. Het is toch wel weer toch wel benieuwd. En ook, dat is alweer. En wij krijgen, even kijken, is er nog meer nieuws ergens? Is er nog meer nieuws? Hebben we nog op andere eilanden? Ja, we hebben natuurlijk wel laatst op Ameland hebben we natuurlijk het Madness Festival gehad. En dan maakt het Aesthetic Dance maakt er echt een succesvol debuut op het Madness Festival op Ameland. Dat is wel leuk. Als ik toch over Madness heb, dacht ik, weet je, dan ga ik gelijk Madness draaien. Een mooi Eestelsbruggetje.

0: Ja, we zijn er weer bij. Het is net even de klok van 8:30 geweest. Heb je natuurlijk nog een verzoekje, dan kun je natuurlijk zeker aanvragen. Dat doe je natuurlijk gewoon eventjes op www.radiotessel.nl, ergens rechtsbovenin. Kun je op een vakje drukken en dan kun je iets met verzoekjes kun je wat insturen. Dus dat is wel leuk. Ik vind het altijd leuk als mensen een verzoekje insturen. Dus scroll even je favoriete lijstje op Spotify af. En kijk even, oh ja, die moet hij draaien. Dat, is altijd, dat vind ik altijd leuk. En doe even een leuk berichtje erbij zetten. Of heb jij mijn telefoonnummer, kan je ook gewoon een appje sturen. Of bel de studio, ook leuk, ouderwets. 0222-312-199. En dan kan je nog op de radio ook nog je praatje vertellen. En dan dan doe ik gewoon ook en je plaatje laten horen aan de luisteraars. Dat is altijd leuk, ja. Dus wat we horen allemaal hier op Radio Texel.
1: You're dangerous.
0: It's you too.

Jet Airliner, de Steve Miller Band. En net voor natuurlijk U2 met Who Is Gonna Write Your Heart. Hoor ze trouwens in U2. Hè, komt, ja, die heeft een nieuwe single uitgemaakt. Ze komen binnenkort ook later dit jaar nog met een nieuw album. Dus een nieuw album van de U2. Ik heb het nieuwe nummer nog niet echt gehoord. Maar ja, het is geen oude U2. Het is gewoon weer een beetje van U2 van de laatste jaren. Ik vind het een beetje meer... Ja, toch weer dat de U2 de laatste decennia juist meer Coldplay-achtig is. Ik ben totaal geen fan van Coldplay. Nee, niet mijn band. Dat is meningen verschillen. Maar het is weer wat nieuws. Want wij zijn de Warren. Je ziet overal op Texel zie je gewoon vlaggen van... Nou, daarom, ik ben een beetje verkouden, mensen. Wij zijn de Warren houdt een bijeenkomst. Stichting Wij zijn de Warren, de organisatie van de Warreneilanden, die actie voert tegen sluiting van de gebieden. Ze willen namelijk de Rijkswaterstaat en de staat, D66, Chibbe, die zit in de Waddenvereniging. Al die organisaties willen eigenlijk dat je straks niet meer op het Wad mag komen. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Voor tegensluiting van gebieden vrijdag 17 juli in de strandzaal van Paal 9. Een informatieve bijeenkomst over de Wadden. Aanvang om 19:30 is uur. Iedereen is welkom. Dus luister je toevallig. Ik denk, nou, ik wil eigenlijk wel eventjes heen naar die informatieavond. Vertegenwoordigers van de stichting nemen de laatste stand van zaken rond plannen van het Rijk voor nieuw beleid in en rond de Waddenzee door. Dus er is ruimte voor vragen en zeker ook ruimte voor het bespreken van initiatieven en ludieke acties, meldt de organisatie. Er komen ook bestuursleden van andere eilanden om uitleg te geven over de plannen zoals Rijkswaterstaat hier heeft gepresenteerd en om te vertellen over het ontstaan van de stichting. Dus... Je kan ook nog steeds denken, nou, ik wil een vlag kopen. Ik wil een flyer. Overal kun je voor mij wel ergens vandaan komen. En ook deze week is hij 80 jaar geworden. Sylvester Stallone. En dacht ik, nou, ik ga maar even een plaatje van zijn broer draaien. Frank Stallone. Far From Over. Vanavond kun je ze, denk ik, wel weer kijken op tv.

0: Heerlijke muziek van die Bauta, lekker. Altijd even heerlijk zo'n zomerse klankje hierop. Ja, als je dat gewoon zo hoort. Gewoon heerlijk. Gewoon, dat ken je zomaar weer. Dat ken je gewoon zomaar.
1: De Radio Texel Barbecue plaats.
0: Ja, dat kan dat zomaar zijn, zeg maar. Dat kan zomaar gewoon in de Radio Texel Barbecue plaats zit alle dertien ja, barbecue liedjes. Ja, daar kunnen allemaal in. Ja, nu kunnen er ook gewoon 14 van maken. Ja, helaas, vandaag is ze overleden. Ja, ik dacht, ik draai me even een plaatje van haar nog. Ik was ze weer bijna vergeten. Maar Bonnie Tyler, 75 jaar geworden vandaag.

0: Bonnie Tyler en Total Eclipse op de hart. Ja. Helaas, ja, 75 jaar maar geworden. Maar ja, dat is toch... ja. Ze hebben ook mooie muziek gemaakt. It's a hard...
1: Trots op Texel.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

Kid Krudel en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Ja, dat schijnt dat een heel wel een vreselijk liedje als je naar de tekst kijkt. Ja, dat het ja, een heel lelijke vrouw is. En een, ja, ik ben gelukkig niet je vader, zeg maar. Zo gaat die tekst een beetje over. Maar het is wel een vrolijk zomersnummertje, dat wel. Tijd voor een plaat uit week 28 uit de top 40 van 2006. Precies. 20 jaar terug, mensen. Dit nummer. Christina Aguilera.

2006, ja. Het jaar dat ik een beetje, ja, toch net de middelbare school opkwam. Ja, weet je, toen was je jaar of 14. Toen ging je net een beetje de, ja, weet je, de eerste, tweede klasse had je dan toen. En ook gewoon die week, natuurlijk in week 28 in 2006 had je natuurlijk, voor alles stond in die lijst. In ieder geval Rampaneren van Ali B, ISR, die stond er natuurlijk ook nog in. Die stond er al heel lang in, die stond er al 11 weken in. Zoals Nelly Furtado stond erin met Man Eater en nou de eerste lange. Dat was ook in Nederlands fabrikaat. The Great Escape stond er ook in. Living on the Video, Paquito, weet je Paquito, ken je nog? Ja, ja, blijf mooi. La Camisa Negra, Joanna's, Pussycat Dolls. Natuurlijk Fat La Gun, Put Your Hands Up voor die track. Ja, we kennen ze allemaal draaien. Masco en Nada, waar stond er ook één. Die stond er ook 3 weken in. Maar ook toppertje van allemaal van die zomerhitjes. Allemaal stond natuurlijk allemaal toppertje van Galermo en Tropical Danny. G-Spot, Sadness, Madonna stond erin, Get Together. Bob Sinclair met World Hold On stond er ook in. Mariana SOS stond er ook in. Panic at the Disco, I Write Since Not a Tragedy. Hemingway van Bluff en Bluff. Doe stond erin, Beautiful Thing. Ook K3, ja, ja, jeppie. En natuurlijk Henkie, lief klein konijntje. Ja, hoe fout kan het ook wezen? Paris Stars Are Blind, Salvation, I Wanna Be With You. Yokiro Accent, van Accent. Pink stond er met Who Knew. Bella Perez, die heeft nog een tijdje, die heeft nog hier op de haven gestaan, weet ik nog wel. Bella Perez. Ja, ik dacht, maar ik zag sowieso en ook gewoon een band die. Er zat er gewoon 2 keer in. Dat zijn toch wel de Red Hot Chili Peppers. Met een Stadium Arcadesium album, wat toen uitkwam, stonden ze in ieder geval met Danica en Kelly Fornia erin. Maar dit nummer, Tell Me Baby, kwam deze week toen gewoon bam, nieuw op 25 binnen in de top 40.

Tell me baby, de Red Hot Chili Peppers natuurlijk. En weet je, wat er ook nog in de top 3 stond. We hadden natuurlijk op nummer 3 hadden Charles Barkley, Crazy. En op 2, en ja, een dame wat nu op nummer 1 staat, Shakira. Met Hips Don't Lie en met samen met Whistle of Jean. En op nummer 1 stond Marco Borsato met Rood. Ja, zal ik nog een keer... Zal ik nog een keer nieuwe muziek gaan maken? Ik ben echt benieuwd. Ja, deze stond natuurlijk ook weer in. Dus ik dacht, laten we deze gewoon even doen. Gezellig op uit. Ramponeren, even een Ali B. Yes, sir.

Nieuw muziek van Shakira en Burna Boy. Die Die. Lekker zomers een nummertje. Zometeen de Double Stones. Maar eerst even Babysitter Circus en de Everything is Gonna Be Alright. 2012. Alweer. Lang geleden. Schiet lekker op.

0: The Babysitter's Circus. And natuurlijk Everything is Skin Gonna Be Alright.
1: De Dobbelstones.
0: Ja, wat staat er op de Dobbelstone? Op de Dobbelsteen. Ja, van allerlei muziek staat erop. Namens geen Stones, maar wel. De helft is Nederlandstalig. En de helft is een beetje jachtrock. Jachtrock. Op één heb ik de nummer 2 van het moment. Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten vorige week. Ik denk dat ik hem 100.000 keer gehoord heb. Nummer 2, Doobie Brothers, What a Fool Believes. Op nummer 3, Afrika van Toto. 4, De Badkamerkraan van Pascal Redeker. Ja, hij staat erin. Op 5, INXS, The Beautiful Girl. En op 6, Moet It Now van Robert van Hemert Donnie. Heel wat oorwurm. Orwurm liedjes zitten erin. Ja, of een nijptang, ja, ken ook. Een orwurm, ja. Dus ik ga nu werpen. 1, 2. En het is nummer 6 geworden. Dus dat betekent dat het gewoon dit wordt.

Heerlijk, even zo'n disco-knijtertje van Dr. Alban en zingen Halleluja. Elke bruiloft, elke feestje, hoor je hem nog wel, hoor je hem nog zeker voorbij komen. Elke DJ draait er nog wel zeker op een feestje. Ja, vorige week was het ook een feestje. Zo'n pop waar ik nog draaide. Zweet stond op mijn kop. Maar goede reacties. Crowded House and Don't Dream It's Over.

The Rolling Stones en Under My Thumb. Maar liefst 60 jaar oud. Even een oude over de Stones, dacht ik. Hè? Van, die Under My Thumb. En ik. Wat mooi dat Mick Jagger zo. Daar heeft deze man ook wel van. Michael Jackson.

Frida en I know there's something going on. 82. Ja, toevallig. Ik zei net over dat Black or White van Michael Jackson uit 1991 dat een afkomstig is van een nummer van de Rolling Stones. Maar nummer is toevallig A Soul Survivor. Ja, het is wel een beetje wat meer geleekt. Even meer heavier, wat rockier is geworden. Dus als je dan luistert naar

Ja, er zit een beetje wat, zit wat deze mensen wel wat aangepast. Maar in ieder geval, Michael Jackson zit. Features Heavy Rock Brits, powered by the Rolling Stones from famous 1972 track Soul Survivor from Excel on Main Street Riff. Simulator was as you know, legend Jagger and Reese's received official co-writing credit for Jackson's song. Ja, dus ja, het is toch wel wat waar. Maar het is niet helemaal gekopieerd.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag
0: van 4 tot 6.
1: De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is druk in de stad vandaag. Gehaast baan ik me weg door de menigte. Niet eens omdat ik dan sneller thuis ben, maar omdat ik de gezichten van de mensen die ik passeer liever niet wil zien. Bij elke voorbijganger die langs me heen loopt, denk ik namelijk dat jij het bent. Ik zet mijn blik op oneindig en ga nog sneller lopen. Op dit soort zwakke momenten vraag ik me elke keer weer af hoe het met je gaat en of je nog wel eens aan me denkt. Eigenlijk hoor ik niet thuis in je gedachten. In plaats daarvan zou ik in je leven moeten zijn. Simpelweg omdat ik je nodig heb en jij mij hopelijk ook. Maar op de een of andere manier wil ik je dat niet laten weten. Ik ben gewoon te bang dat alles tussen ons is veranderd. En dus blijf ik hier maar laf zitten met de herinneringen die ik aan je heb. Terwijl ik diep in mijn hart het allerliefste bij je wil zijn. Zelfs al zou ik er 1000 mijl voor moeten lopen.
0: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Elke dag
3: het lekkerste geluid.
4: Het lekkerste geluid.
5: Met Radio Texel komt het plezier je speakers uit.
2: Je speakers uit.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: 7 dagen per week.
2: Geen dag zonder de gezelligste. De allergezelligste. Dit is Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag.
6: Van 4 tot 6.
5: De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel. Op Radio Texel.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: 7 dagen per week.
2: Geen dag zonder de gezelligste. De allergezelligste. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wordt het een zonnige en droge dag op de Wadden. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden met veel ruimte voor de zon. Neerslag wordt niet verwacht en de wind waait uit het noord-noordoosten kracht 3 tot 4. Later mogelijk iets aantrekkend naar kracht 5. Kortom, ook op Texel zonnig, droog, aangenaam warm en een matige noord-noordoostelijke wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight. Fellas, we're gonna talk about a girl who's...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

eerste is. En de eerste die mijn laatste is. Je bent de laatste die mijn eerste is. En de eerste die mijn laatste is. Ik geloof niet in lot, maar ik geloof in ons.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
0: Radio Texel. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog. En de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: De lekkerste hits. De lekkerste hits.
5: Hoor je hier op Radio Texel.
6: En hier komen de beats van DJ Rob from Holland. Oh.

I'm about to lose my mind. I'm about to lose control.

0: fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go.
1: Rots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van.
5: Mega Hit FM. Voted the most listened to Dutch radio station on the island. Turn it up, leave it on. All mixed up with Rob from Holland.
6: Mega Hit FM.

0: Saturday nights from 11 to midnight. DJ Rob from Holland.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out-hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internet stream. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België.